Sammy staat die land voor barbereer en ben hem al lorgen is van te na. Ik zeg, ja, er loog, vongen rief, vlugen met hem roog, van meer op vier.